Iwe ukaona vakari bara zvavo gonyeti vamuchemwa vachidai kuteremuka matero apo vari N1 iwe kaiwe unyatsozwa kuti baba pari kushandwa sebasa sebasa ndarava azeguru parodi apo mazwira sei.